0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk wil militairen en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Download de app en start met vinden.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: peper op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Er

de dag waar je de hele week naar hebt uitgekeken. De vrijdag is aangebroken. Jaren 80 voor Madonna met Get Into The Groove. Vrienden, wij zeggen welkom.

Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk. Daarvoor Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. En Jonas Blue hadden wij voor je met The Edge of Desire. Ja, de vrijdag. 25 september. Luc, je bent erbij. Defensie is trouwens van plan om samen met het Australische bedrijf EOS laserwapens door te ontwikkelen om drones tegen te houden. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie heeft daartoe een intentieverklaring getekend. Het gaat erbij om krachtige lasers die met veel energie en lichtstraal maken. En die lichtstraal kan dan de drones uitschakelen. De high energy laser heeft al laten zien dat hij effectief kan zijn tegen drones. Dat schrijft het ministerie van Defensie gisteren in een verklaring. En de openstaande vacatures in de zorg die zijn in het tweede kwartaal opgelopen tot een recordaantal van 71.000. Er is vooral veel vraag naar maatschappelijke werkers, verpleegkundigen en verzorgenden. Dat blijkt uit de cijfers van de Randstad Nederland. Ja, en ik denk niet alleen de zorg, ook andere sectoren, zoals de bouw, de horeca. Overal wordt er personeel gevraagd. En Gucci verkoopt voor het eerst schoenen die het label Made in China dragen. Dat is een breuk met de Gucci-traditie om de prominente items als altijd in Italië te produceren. De Chinese fabrikant had volgens Gucci de juiste expertise voor deze modellen. Ja, je kunt je beter gaan afvragen, wat wordt er niet in China gemaakt? Radio BNT, de vrijdag, onderweg naar je weekend. En natuurlijk gaan wij weer de allerbeste muziek vandaag voor je draaien. Jaren 80. This is Ice House.

0: jaren 90 voor Maxi Priest, Close to You. Ja, vandaag wordt het zonnig nazomerweer. Na een landinwaarts frisse start zal de temperatuur gaan oplopen naar 20 tot 24 graden. In het weekend krijgen we regionaal meer bewolking te zien, maar het blijft wel vrij warm voor de tijd van het jaar. Ja, volgende week wordt het zelfs nog warmer, met op veel plaatsen zomerse middagtemperaturen van 25 graden en meer. Ja, dan gaan we even kijken naar Flitsmeister. Flitsmeister meldt de controles op de A79 Maastricht-Heerlen bij 8.2. De A76 de grens met Duitsland bij 25.4. De N273 Heel bij 45.6. De A16 Rotterdam bij 14.9. De A16 bij Bergse Hoek bij 11.3. En de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 6:50 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT. Oh, nee.

0: 10 jaar geleden. Een hit voor DNCA, Cake by the Ocean.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ik zag dat de journalisten van Politico, CNN en MS Now... Die mochten gistermiddag alsnog het Witte Huis in. Ze werden 's ochtends nog tegengehouden, ondanks een rechterlijke uitspraak die het verbood om de journalisten de toegang te ontzeggen. Ja, de toegang van de journalisten is dus hersteld. Dat meldt het Witte Huis. En dan Macklemore, die gaat op tournee om aandacht te vragen voor Palestina. Het is 2026. Apolitiek blijven tijdens een genocide werkt niet meer. Zo heeft de rapper gisteren gemeld op Instagram. En daarmee reageert hij op de ophef die ontstond toen hij uit de tournee van Ed Sheeran werd gezet. Ja, eigenlijk heeft Macklemore dan toch succes, hè? En Oasis die waarschuwt de fans voor de oplichters die nepkaarten en valse codes aanbieden voor de concerten die de Britse band volgend jaar gaat geven. We vragen jullie om waakzaam te blijven, schrijft Oasis op Instagram. En het Cilia Romley die heeft warme herinneringen aan het laatste optreden van de vorige week overleden Ben Saunders. Kort voor zijn overlijden trad de zanger namelijk nog op tijdens de bruiloft van Birgit Lewis. En Edcilia was daar ook aanwezig. En ze zegt hij was helemaal gelukkig. En Dave Cameron en Damiano David die hebben elkaar het jawoord gegeven in Italië. En twee vakbonden bij de Vlaamse publieke omroep, de VRT, die willen gaan staken tijdens de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival.

Wissam Dick and Show Me Your Love. Daarvoor Aretha Franklin and The Freeway of Love. Ja, vrienden, zometeen na 8 uur bij je terug. Wat wakker plaat. En de jarige artiesten. Wil je graag een liedje aanvragen zo vlak voor je weekend? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja, ga naar de website. En vandaag op deze vrijdag, ja, Erik Tim is op vakantie. Erik Kerkhoff is er niet. Dus zometeen tussen 10 en 1. Onze man die je morgen ook hoort op de radio, dat is Dilano. En tot en 8 uur deze uur van James Blunt.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Joris, nog een keertje met On The Beat. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de vrijdag. Bijna weekend.

Jack Jones. And Where Did You Go? Daarvoor Bente met Parachute. En Lost Frequencies, Live It All. Het is de muziek van BNT. Max Verstappen beleefde trouwens gisteren een beste goede eerste dag richting de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull-coureur die kwam met behoorlijk wat updates naar het stratencircuit en zag dat hij goed uitpakte. Ja, Mercedes blijft natuurlijk oppermachtig.

De derde vrije training begint trouwens zometeen om 10:30. En de kwalificatie is vanmiddag om 14:00. Ja, en door een herdenkingsdag is het hele schema een dagje naar voren gehaald. En daardoor is de Grand Prix van Azerbeidzjan morgenmiddag al.

Gisteren met zijn invalbeurt in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland oranje historie geschreven. De PSV'er is namelijk de eerste speler ooit die bij het Nederlands elftal in de voetsporen treedt van zijn opa en van zijn vader. En tevens gaf hij ook nog een hele fraaie assist. Ja, Ruben van Bommel's opa Bert van Marwijk, die kwam in 1975 één keer voor Oranje uit. Mark van Bommel die speelde tussen 2000 en 2012. Het is de eerste keer dat een familie met drie generaties vertegenwoordigd is in de 121-jarige historie van Oranje. En dan de grenscontroles hoeven binnenkort niet meer op de grens plaats te vinden. Nu de tijdelijke controles ophouden, kan de marechaussee weer tot 20 kilometer van de grens controleren. En in de grensgemeentes moet dat voor minder verkeershinder gaan zorgen. Ja, en Oekraïne krijgt de beschikking over een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten. Dat heeft Zelensky gistermiddag bekendgemaakt. Hij heeft een akkoord ondertekend. Dus dat is een goede zaak. Oh. 1996, dit zijn de Backstreet Boys.

0: Tygo en Firestone.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, hij werd gisteren aangevraagd. Door onze Jean-Luc Welze uit Maastricht. Ja, Jean-Luc wilde heel graag een liedje horen van de Eurythmics.
1: De

Saluk, die vroeg hem gisteren aan, een liedje van The Eurythmics. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Nou, vandaag wordt het zonnig nazomerweer met landinwaarts een frisse start. En daarna zal de temperatuur gaan oplopen naar 20 tot lokaal 24 graden. Morgen krijgen we dan meer bewolking en zondag. Het blijft trouwens wel vrij warm voor de tijd van het jaar. Ja, vanaf maandag, dinsdag temperaturen 25 graden en meer.

0: Ja, je ziet toch dat het, ja, er is toch iets in de hand met het klimaat. Nou, we gaan even naar Flitsmeister. Controles van Flitsmeister A79 Maastricht-Heerlen bij 8.2. De A76, de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De N273 bij Heel bij 45.6. De A16 Breda-Dordrecht 38.3. De A16 Bergse Hoek bij 11.3. De A27 Almere-Hilversum. In beide richtingen moet je even opletten bij 8.0. En de laatste heb ik voor je, de A2 Utrecht-Amsterdam bij 40.3.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 6:50 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen 13 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Pink en Runaway met Davon, Moni, Dove, I'll Be Loving You Forever. En Bruno Mars nog een keertje met On My Soul. Het is de vrijdag 25-9 op de kalender. U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit. De plaat die heet Carnaval de Luz. En de Ierse band die bracht tegelijk met de aankondiging het nieuwe nummer Silencio uit. Het 16e album van de band van de frontman Bono volgt in een jaar dat er al meer nieuwe muziek verscheen. Dus dat is een goede zaak. En gisteren werd bekend dat de oorspronkelijke Sugar Babes, die brengen na 26 jaar weer een album uit. Ze hebben dat gisteren bekendgemaakt op Instagram. En de nieuwe plaat zal op 12 februari volgend jaar gaan verschijnen. En een droom van Zara Larsson is uitgekomen. De Zweedse zangeres die was namelijk gisteren voor het eerst de gast in een Amerikaanse talkshow. Mijn late night interview debuut. Ik ben een echte beroemdheid. Zo schrijft ze bij beelden van haar optreden in de Late Night with Seth Meyers. En Robert van Hemert die doet volgend jaar voor het eerst mee met de concertreeks Holland Zingt Hazes. Hij is gisteren toegevoegd aan de line-up. Ook Macht Hoogkamer en Numidia die doen in 2027 mee. En Oprah Winfrey die komt volgend jaar naar Nederland. Amerikaanse presentatrice en mediamagnaat is op 24 september volgend jaar een van de sprekers tijdens de Business Forum in Rotterdam Ahoy. En het hondje van de recent overleden Noorse prinses Astrid is overleden. Het hondje is 12 jaar oud geworden en overleed kort na haar baas. Ja, en Douwe Bob die heeft gisteren aangegeven

Jaren 80 en Rick James, Super Freak. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze vrijdag. Bouke Scholte, bekend van Elvis en Nederlandse zanger. Hij wordt vandaag 45 jaar. Amerikaanse acteur Will Smith wordt 58. Amerikaanse actrice Heather Locklear, die wordt vandaag 65 jaar. Sugero Fornaciari, die Italiaanse zanger, die wordt vandaag 71 jaar. En dan is het ook feest in het huis van Michael Douglas. Want hij en zijn vrouw Katrina Zeta-Jones zijn beide vandaag jarig. En schelen 25 jaar. Hij is 82 en zij 57. Chris Owen, de Amerikaanse acteur van American Pie, wordt vandaag 46 jaar. En Hal Sparks, Amerikaanse acteur en comediant, wordt vandaag 57. Josh Taylor, Amerikaanse acteur van Beverly Hills 90210, die wordt vandaag 83 jaar. En ik zei het je vandaag al, want vandaag is dus ook jarig, Sugero Fornaciari, Italiaanse zanger. Hij wordt 71 vandaag.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: Giga veel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl. Ja, het is weer Giga Gratis Week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, yeah, of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAMP. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAMP.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
15: Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nepsandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En A59, Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

weg die wij volgen hier bij BNT is alleen maar omhoog. Ja. Jazz in the plastic population. Ja, vrienden, welkom. Het is waarschijnlijk je laatste werkdag van deze week. Of misschien werk je nog wel even door dit weekend. Het zou zomaar kunnen. Maar voor de mensen die gaan genieten van het weekend, nog even volhouden.

of Our Lives, samen met Nedjo. Daarvoor Monique Smit en Guido van de Graaf. Beter af alleen. En Sienna Spyro. Ja, de prijs van een liter benzine heeft trouwens deze ochtend opnieuw een record bereikt in Nederland. Het heeft vooral te maken met de oorlog natuurlijk in het Midden-Oosten. Iran en de Verenigde Staten die overleggen over een mogelijk staakt het vuren. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,5 cent gestegen tot 2 euro bijna 73. Ja, het heeft natuurlijk toe geleid dat de energieprijzen wereldwijd zijn gestegen. En dat merken wij consumenten ook aan de pomp. En de verwachting is dat de olieprijs voorlopig op een hoog niveau blijft. Omdat er ook heel veel schade is aan de olie- en gasinstallaties in het Midden-Oosten. En bovendien, er is nog steeds geen akkoord tussen Iran en de VS. En ik denk dat die oliemaatschappijen ook nog flink even wat winst willen draaien. Ja. Volgende maand hoor je, ja, de winst bij Shell is nog nooit zo hoog geweest. En in 2025 hebben toeristen in Nederland 117,6 miljard euro uitgegeven. En dat is 5,6 miljard euro meer dan in 2024. Vooral de buitenlandse toeristen die pakken vaak de bankpas erbij. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze stijging. Dat heeft het CBS deze ochtend bekend.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Ja, uit de 90s, sorry, Sheikh and Belief. Daarvoor The Weeknd, Can't Feel My Face. En die prachtige van Stevie Wonder nog een keertje, Part-Time Lover. Even een update van Flitsmeister A79 Maastricht, Heerlen 8.2. A76 de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De N273 Heel bij 45.6. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A16 Rotterdam bij 15.1. En dan heb ik nog voor je de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 6:50 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

You're welcome, Chapel Road. Met The Giver. Davor Keen met Bend and Break. En Teddy Swims. Ja, dit weekend de Formule 1 in Azerbeidzjan. Zometeen over een drie kwartier start de laatste vrije training. En dan vanmiddag om 2:00 de kwalificatie. En morgen al de race. Hou daar rekening mee. Staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn Amerikaanse collega Donald Trump is begonnen gisteren. Na hun eerste ontmoeting hebben ze veel vriendelijkheden uitgewisseld. Trump die prees de vriendschap die de twee al hadden sinds hij in 2016 voor het eerst president werd. Het is trouwens voor het eerst sinds 2015 dat de president in het Witte Huis is. En deze Xi liet weten dat hij blij was om de schitterende Verenigde Staten te... China en de Verenigde Staten zijn allebei fantastische landen.

0: Dansen, I Only Wanna Be With You. Ja, wij willen bij jou zijn.
1: De favoriete top 3.
0: Ik zag voorbij komen dat het flexibel gebruik van stroomaansluitingen, dat zou het nieuwe normaal moeten worden voor de burgers en bedrijven in Nederland vanwege het volle stroomnet. Dat zegt de staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. Ja, de autoriteit Consumentenmarkt die organiseerde een symposium over de toekomst van het Europese energiesysteem. Ja, en doordat de elektriciteit naar de Nederland op heel veel plekken overvol is, moeten bijvoorbeeld nieuwe huizen wachten op een aansluiting. En met flexibel stroomgebruik gebruiken klanten meer energie op rustige momenten om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. En daarmee kunnen de huishoudens en bedrijven goedkoper uit zijn. En ook slimme thermostaten en apps die automatisch schakelen op basis van het actuele stroomtarief. Dat zijn voorbeelden van flexibel stroomgebruik.

0: overdag. Dat hij dan draait als er heel veel zonnestroom is. Ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Denk eraan zometeen Dilano. In plaats van Tim, in plaats van Erik Kerkhoff. Daarna Duncan en Roger Schepers. En denk eraan, morgenochtend is Dilano er ook vanaf een uurtje of 10. Ik wens je een fijn weekend.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Delano van Beek.

0: Spreek ik die van jou?
1: Emma Heesters met Hartenbreker. En daarvoor de legende van de pop en rock natuurlijk. Queen met A Kind of Magic hoorde je net op Radio BNT. Lekker dat je erbij bent. Het is vrijdag, nog even een dagje aanpoten en dan is het eindelijk weer weekend. Heb jij al een idee wat je gaat doen morgen? Ik heb bijvoorbeeld morgen de hele dag vrijgepland. Dan ga ik gewoon even helemaal niks doen bijvoorbeeld. Ik kan al wegdromen bij het idee. Maar goed, zover is het nog niet. Tot 1 uur vanmiddag ben ik bij je. Mijn naam is Ilano en zometeen heb ik iets enorms leuks voor je als je houdt van de Pussycat Dolls. Want ze komen terug. Ja, je hoort het zo naar Destiny's Child. Dit is Independent Woman.

Tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

Simple Minds. Alive and kicking hier op Radio BNT. Weet je wat ik nou zo tof vind? Vanaf deze zondag zijn ze er gewoon weer. Hè? De Pussycat Dolls staan deze zondag in Ziggo Dome. En het mega bizarre is gewoon dat dit hun eerste keer is. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Het zijn zo'n grote artiesten. Ah, nou ja. Waarom moet jij erheen? De tour staat dit keer helemaal in het teken van hun album PCD... dat ze in 2005 uitbrachten. Ja, het zit gewoon vol met nostalgische hits. Dat moet je gehoord hebben. Laat me even weten via de website van Radio BNT of jij ook gaat. Zometeen hoor je Maal Smith, maar eerst culinair genieten van Chef Special.

0: tonight, Booty Love, hier op Radio BNT. Zometeen Rita Ora, Level 42, komt zometeen je kant op. Mijn eerste nieuws.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 7:10 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ik zeg altijd, het kan nooit fout gaan met John Mayer en Last Train Home hier op Radio BNT. Daarvoor hoorde je Coming Around Again en daarvoor Samuel Welte en Russo met Boom. Je luistert naar Radio BNT, het is vrijdag en misschien weet je het niet, maar het is vandaag Nationale Vitaliteitsdag. Ja, het is voor mij een beetje een wake-up call, want ik moet dus echt meer sportschool. Dat zou ik echt meer moeten doen, alleen ik blijf toch een beetje vasthangen op de bank altijd. Voor als ik vrij heb, dan heb ik liever de neiging om gewoon op de bank te blijven zitten. Maar goed, het is dus een Nationale Vitaliteitsdag. Dat betekent dus letterlijk een dag die dus in het teken staat van gezonde leefstijl, fysieke en mentale energie. Nou, en dus ook vitaal werken. En misschien ben je wel op het werk en zijn er momenten waarop je vitaal bezig bent. En ik heb heel even je advies nodig. Dus stuur even via radiobnt.nl advies door hoe je vitaal bent op je werk. Dua Lipa komt zo je kant op. Scared to be Lonely en Martin Garrix. Maar eerst Too Unlimited. Dit is

het is Nationale Vitaliteitsdag vandaag, hè. Ik zei het net al heel eventjes. En ik vroeg je dus, heb jij een tip om op je werk vitaal te blijven? Zijn er dingen die je doet op je werk om je gezondere levensstijl te geven? Ik kreeg een appje binnen van Lisa. Zij zegt, ik gebruik altijd de warmte-koud prikkeling. Ze zegt dan, moet je je haren op het toilet 15 seconden op onder ijskoud water houden. En dan ook nog je over je polsen en dan moet je het masseren en stevig je onderarmen. Oh god, dit is echt helemaal niks voorbij. Dankjewel voor het advies, Lisa. Zometeen naar de break. Ellen Clark komt je kant op. Another 54 Ultra staat op je te wachten.

0: Day.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor sperziebonen, 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt, 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,99.

0: Met korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim 2,72 euro per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Delano van Beek.

is hij toch lekker, hè? Another N54 Ultra. Talk to you hier op Radio BNT. Lekker dat je erbij bent. Mijn naam is Ilano, normaal van de weekendploeg natuurlijk. Maar Tim is op vakantie, dus vandaag ben ik er heel even om hem op te vangen. Heerlijk zeg, vakantie. Moet er... oh, ik zou zo graag op een eiland willen liggen met een kokosnoot in mijn hand. Maar ja, helaas, ik zit gewoon in de studio hier in Bergtebreid. Maakt ook helemaal niet uit. Maak er een feestje van. Het zonnetje schijnt lekker. Het wordt ook lekker weer vandaag. 23 graden op de klok hier. Ik vraag me af, wat ga jij nog vandaag doen? Moet je tot 5 uur werken? Een paar uurtjes nog. Ik help je in ieder geval tot 1 uur er doorheen te knallen. Alvero Soyer staat op je te wachten. De dijk komt eraan. Poco, het zit er allemaal in. Lekker dat je erbij bent. Dit is eerst Ultravox en Dancing With Tears In My Eyes. Goedemorgen.

En zo is het ook maar net. Je kan ook niet alles alleen. De Dijk schreef er een liedje over. Ik kan het niet alleen. Daarvoor Solo Parati hier op Radio BNT. De voorlog Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Zometeen heb ik een ontzettend klassieke plaat voor je. Wat dat is, hoor je zometeen na Clean Bandit en Symphony.

0: Just in a moment, Michael Bublé komt je kant op. Haven't met you yet. En daarna somber, zometeen na het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 6:50 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

en Somber op Radio BNT. Goedemorgen. Een paar dagen geleden nog bracht Somber op YouTube een orchestral versie uit van My Body Isn't Ready. Zo ontzettend mooi om hem gewoon live zonder effect te horen zingen. Want hij heeft natuurlijk best wel wat dingen op zijn microfoon staan. Alleen, dit is gewoon puur en rauw. Ik zou het zeker checken op zijn YouTube-kanaal. Somber staat het gewoon te vinden onder Orchestral Version Live from Sound City. Ik luister naar Radio BNT. Mijn naam is Ilano, van de weekendploeg natuurlijk. Tim is op vakantie, dus vandaag ben ik er ook op vrijdag. Moet kunnen natuurlijk. Ik trek je even mee die laatste paar uurtjes van je werk door. Tot 5 uur moet werken tenminste. Ik ben er tot 1 uur vanmiddag om je even een boost te geven. Een soort katapult-effect van goede muziek en positiviteit. Zometeen namelijk James Morrison, maar eerst deze classic. The Way to Your Heart, Soul Sister, hier op Radio BNT.

Deze man heeft gewoon een unieke gave om van oude klassiekers met nostalgische waarde iets heel nieuws te maken. Super knap. Deed u dus ook met deze. Stumbling In hoorde je hier op Radio BNT. Hey, mocht je net als ik heel veel fun hebben in een beetje actie en chaos? Nou, vanaf vandaag is de kermis in Weert geopend. Ja, clasht wel een beetje met wat ik eerder zei in de uitzending. Het is namelijk ook de dag van de vitaliteit. Ja, dus als je eenmaal tot rust bent gekomen, yoga hebt gedaan en nou ja, misschien wel op een rots gemediteerd hebt vandaag, je hele hoofd is leeg en je batterij is opgeladen. Nou, kun je dat bij de kermis weer helemaal gebruiken? Lekker toch? Is Robbie Williams. And let me entertain you.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Delano van Beek.

country klanken van Stella Lefty. Ja, het gaat helemaal niet goed met Stella en deze plaat eigenlijk. Er zou namelijk gestolen zijn van Noah Kahan. Van deze plaat, Stick Season. Dreamish night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're... Nou, ik vind het ergens wel een beetje ver gezocht. Ja, laten we eerlijk zijn, hoe moeilijk is het om een plaatje of een melodie te schrijven tegenwoordig? Ja, alles is toch al gebruikt, toch? Ja, om de gemoederen er dan een beetje te laten zakken, is Noah Kahan toegevoegd aan de credits. Nou, opgelost, toch? Nou, misschien gebeurt het ook wel per ongeluk. Oeps, I did it again.

99 Luftballons, Nena hier op Radio BNT. Zometeen Blue Cantrell en Breathe komt je kant op. Maar eerst deze lekkere Sabrina Carpenter. Dit is Tears op Radio BNT.

0: leuk appje binnen van Mark. Kan je ook iets van George Michael draaien? Doet me goed, heb het nodig. Goedjes Mark, stuurt hij. Oh, wel leuk, Mark. Kom zo je kant op.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 7:10 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Zo. Zo ongelooflijk catchy. Topic en Becky G. Sorry Papi. Echt het zomer anthem van dit jaar natuurlijk. Tenminste als je het aan mij vraagt. Het is vrijdag, bijna weekend. Nog heel even volhouden. Als je tot 5 uur moet werken. Nou, bear with me. Ik ook. Maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon voor. Ik ben in ieder geval tot 1 uur bij je. En we maken er nog heel even een feestje van. Met zometeen Key en Ducro. Maar eerst Colby Kai komt nu je kant op. Dit is Bubbly.

zou ik ook wel heel erg veel zin in hebben. Vanilla Ice met Ice Ice Baby hier op Radio BNT. Zometeen Soft Cell. Gabrielle zit op je te wachten. Het komt er allemaal aan, maar eerst deze classic. Even terug naar 50 Shades of Grey. Weet je nog? Ellie Goulding. Dit is Love Me Like You Do op Radio BNT.

0: Friday.
1: BNT.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
16: Na een auto-ongeluk nog een grootse carrière tegemoet gaan. Je hoort de man die zometeen dat overkwam.
0: Radio BNT, waar muziek
16: eerste Alphabeat, Festival.

De dames van Cat's Eye Animal op Radio BNT en Alphabita voor Fascination op de radio op deze vrijdag. Fijn, het is alweer vrijdag en we kunnen samen langzaam op naar dat weekend. Dilano heeft je al lekker voorbereid op dat weekend, hè, net. En mijn naam is Duncan, ik streep je de rest van de middag er doorheen tot aan de middagshow bij Roger. Het is een fijn vooruitzicht met Coldplay zometeen, Guus Meeuwis en Van Gant. En wist je dat deze man, Harry Wayne Casey, net voor het uitbrengen van deze track een auto-ongeluk kreeg? Dat is helemaal niet zo leuk nieuws. Nee, hij was deels verlamd zelfs. Hij heeft 6 maanden ook echt verlammingsverschijnselen gehad. Maar ondertussen ging deze track best wel hoog in de hitlijst. En dat heeft hem blijkbaar wat energie gegeven om van die verlamming af te komen. En uiteindelijk ging het heel goed met hem. Harry Wayne en zijn Casey in the Sunshine Band. Give it up.

graag geziene gast hier op Radio BNT. Groots met een zachte G, Guus Meeuwis. En van Gant hoorde je Het is een nacht. Even lekker meezingen op kantoor, toch? Beetje de karaoke oefenen voor vanmiddag als de vrijdagmiddagborrel op kantoor los kan gaan. Met ook Coldplay, We Pray en Kiss in the Sunshine Band hoorde je. En Give It Up. Op Radio BNT. Het is je vrijdagmiddag. En die is fijn, want het weekend komt eraan. Ja, daar gaat het publiek inderdaad voor klappen. Want dat is fijn. En heb je dan al je weekendplannen gemaakt? Je kunt er langzaam aan gaan denken. Vertel ik je ondertussen wat je vandaag dan kunt verwachten. Zo begint vandaag het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Trekt de jaarlijkse vele mensen en zet de Nederlandse filmindustrie in het zonnetje. Het festival opent vanavond met Downtown. Dat is een film van regisseur Michiel van Erp. En voor het eerst in 18 jaar brengt vandaag de paus officieel een bezoek aan Frankrijk. Dat gaat ook vandaag gebeuren. Paus Leo die is op uitnodiging van president Macron 4 dagen in het land. Ja, dan gaat hij naar Parijs en ook natuurlijk naar Lourdes. Kan niet anders. Hey, het is BNT met...

0: Bill Medley, Jennifer Warnes en The Time of My Life op Radio BNT met zometeen Chris Cross Amsterdam. En een band die niet per se heel groot werd, maar met wel een enorme legende achter de drums. Het was een zij en de track begon zo. Ja, dat waren de drums van de grootheid die je zometeen gaat horen. Dat zometeen eerst even kijken naar het weer van vandaag. Voelde het vanochtend nog fris aan, is het inmiddels best wel warm aan het worden. Het kan vandaag nog zo'n 24 graden worden, daarmee een mooie droge nazomerdag. Vanavond eerst helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. En morgen wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Er kan nog een bui vallen en morgen zo'n 23 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Rijkswaterstaat sluit de komende 3 weekenden grote delen van de Limburgse snelwegen af wegens onderhoud en uitbreiding. Deze avond wordt afgetrapt met de A76 richting Heerlen voor asfaltwerkzaamheden tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Een weekend later volgt nog een sluiting op ditzelfde traject, waarna van 9 tot 12 oktober de A2 in beide richtingen volledig dicht gaat tussen het Vonderen en Kerensheide voor de geplande snelwegverbreding. Op de kruising van de Rijkswaterweg met de Oosterhoutseweg in Rijen zijn deze ochtend 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam door de klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand, wat zorgde voor een grote hoeveelheid brokstukken op de weg. Een inzittende is ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie heeft de kruising afgesloten voor onderzoek en sprak met getuigen over de toedracht. En gisteravond rond 6:50 heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Nieswielerweg in Simpelveld. Hulpdiensten troffen op het terrein een bloedend slachtoffer aan dat met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie wist de gevluchte verdachte kort daarna in de nabije omgeving aan te houden en onderzoekt de aanleiding van het incident. Dat plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over een eventuele verlenging van de opvanglocatie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Breakfast Club die zich typeert door heel veel drums. En wist je wie op de drumkruk zat in deze band? Ja, het was een vrouw die veel meer wilde dan alleen maar op de bas trommen. Het was namelijk Madonna. Dus ze zei, nou, ik wil ook wel eens zingen in deze band. Toen mocht dat niet en moest ze vertrekken. Nou, het was uiteindelijk wel haar beste keuze, want toen werd ze Miss Madonna natuurlijk. Breakfast Club hoorde je, Ride on Track en Criss Cross Amsterdam. How You Samba. Het weekend komt eraan. Fijn, hè? Joss Stone zometeen en Ed Sheeran en Martin Garrix. Baby,

Mars, Lady Gaga, Die With A Smile op Radio BNT. Ik zou meteen een nieuwe vertaalvraag. Ik heb je hulp wel echt nodig, dus ik hoop dat je meedoet. Na Lionel Richie, This Is My Destiny op BNT. You

0: Lionel Richie, My Destiny. Nou, de Destiny is duidelijk. Vandaag, het weekend komt eraan.
1: De vertaalvraag.
0: Maar voordat dat zover is, is de nieuwe opgave in de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest van een bepaalde track die zo meteen na 2 uur gaat draaien. Aan de hand van deze vertaling vandaag. Let op. Vergeet mij alsjeblieft niet. Niet doen, niet doen. Vergeet mij alsjeblieft niet. Blijf hier boven mij staan. Mijn kant op kijken, maar nooit van me houden. De regen blijft vallen. De regen blijft vallen. Omlaag, omlaag, omlaag. Enig idee over welke track dit gaat? Het heeft iets te maken met The Breakfast Club die ik net draaide. Nou, dan heb ik het misschien al weggegeven. Als je een idee hebt, mag je doorgeven. Radio BNT.nl. Draai het zo naar Miley Cyrus en Mark Ronson.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïnse president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
14: Met vandaag deze opgave. Vergeet mij alsjeblieft niet. Niet te doen, niet te doen. Vergeet mij alsjeblieft niet. Blijf je boven mij staan. Mijn kant op kijken, maar nooit van me houden. De regen blijft vallen, de regen blijft vallen. Omlaag, omlaag, omlaag. Hierbij werden titel en artiest gezocht. Dankjewel aan Tim.
1: Duncan Fresh.
14: Onder andere hij wist het goed te raden met de tip van de Breakfast Club misschien wel. Want het ging om Simple Minds. Don't you forget about me.

Shakira en Dai Dai. Toch een beetje terugdenken aan het verloren WK. Hè? Dat lijkt nu zo ver al geleden. Zeker omdat we gisteren tegen Duitsland moesten spelen. In de Nations League. Heb je het gekeken? Ja, de gelijkmaker op zijn Duits. Hè? Dat was dan wel weer fijn. Shakira, hoorde je en Dai Dai. Ja, we gaan richting bye-bye tegen je werkgever. Want het einde van de werkdag in zicht. En het einde van de werkweek. Dat is ook fijn. Met Annerie Kneu.

0: Fleetwood Mac, Big Love. Waarvoor heb jij je Big Love? Is dat toch wel het zonnetje aan de hemel?
1: Duncan Fresh.
0: Ik kan me zo voorstellen dat je geen afscheid kunt nemen van de zomer. En dat je toch stiekem richting de Halloween al wat spullen hebt klaargezet. Zo in huis, zo'n pompoen of wat versiersels. Dan zul je dinsdag graag opkijken, want het wordt de komende dagen echt nog wel warm, hè? De oude wijvenzomer komt eraan met dit weekend nog zo'n 23 à 26 graden zelfs in de regio. Maandag dan rond de 24 graden, maar dinsdag gaat het gewoon nog hier en daar zelfs 30 graden worden. Hé, hey, iets om naar uit te kijken. De bikini uit de kast en lekker een zwembad induiken. Al heb je dat zwembad waarschijnlijk al leeg, dan zal het een beetje pijn doen. Hé, hey, op naar die oude wijvenzomer met BNT en Usher zometeen. Hoor je na, best stil.

0: with you.
1: Usher, you remind me. Wist je dat hij ooit Justin Bieber heeft ontdekt? Tenminste, hij zag hem op YouTube en dacht, die moet ik een platencontract gaan aangeven. Hij heeft ook een flinke ruzie gehad met Justin Timberlake, want die zat tegelijk in het vliegtuig om naar Justin Bieber te gaan. Toen heeft Usher hem een klap verkocht en is Usher het geworden. Nou, het is iets anders gegaan, maar Usher is wel de platenbaas van Justin Bieber geworden. You Remind Me op Radio BNT. En zo meteen hier Bruce Springsteen, Just Stay komt eraan, Turn the Lights Off. En de band die werd gevormd bij X-Factor, was je ook een Directioner? Nou, dan weet je het wel, hè. Die hoor je zo meteen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer voor vandaag. Tot vandaag zonnig, zwakke wind uit een richting tussen zuidoosten en zuidwesten. Wordt het geleidelijk warm, in de loop van de middag zo'n 24 graden. Morgen overdag vrij zonnig, enkele wolkenvelden en het waait slechts zwak. Het is morgen zo'n 23 graden maximaal.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Gaiazoo in Kerkrade is een reuze miereneterjong geboren. De diersoort heeft een kwetsbare status doordat hun natuurlijke leefgebied in Midden- en Zuid-Amerika onder druk staat door ontbossing en natuurbranden. Het jong maakt het goed en zit de komende maanden goed gecamoufleerd op de rug van zijn moeder. Met deze geboorte levert de Limburgse dierentuin een actieve bijdrage aan het Europese fokprogramma voor het behoud van de soort. Boeren en inwoners in het oosten van Brabant mogen na maanden weer oppervlaktewater uit beken en sloten halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod opgeheven dankzij recente regenval en maximale wateraanvoer uit de Maas. Ook waterschap De Dommel versoepelde het verbod voor delen ten noorden van Eindhoven. In de rest van Brabant blijft het verbod van kracht omdat de grondwaterstanden door de droge zomer nog altijd te laag zijn. En de politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden als verdachte van de steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Nieuwsweerweg. Bij het incident raakte gisteravond een 22-jarige man uit Simpelveld gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De verdachte werd kort na het voorval in de buurt ingerekend. De politie onderzoekt de toedracht en de relatie tussen beide betrokkenen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Hij is DJ, maar vindt stiekem kleedkamers op festivals hartstikke vies. Hij vindt ze stinken, daarom heeft hij een parfumhuis hun eigen parfum laten maken om in die kleedkamers te kunnen spuiten. Wie het is hoor je zo meteen. Ja, en deze man vindt hij sowieso stinken, die goede Shrek. Dit zijn de Counting Crows.

mooie keur. Oh, Mr. Big to be with you op Radio BNT. Meadow Kygo daarvoor. Hij heeft zijn eigen geurtje laten maken. De Kygo geur. Want als hij in een kleedkamer komt op een festival, dan vindt hij het altijd zo stinken. Dus nu heeft hij een ritueel, staat ook op zijn rider. Daar moet de Kygo geur ingespoten worden en dan moet de kaars aanstaan. Ja, laat niet te hard horen, want anders komt Johan Derks nog om de hoek kijken. Hey, Radio BNT met zometeen een nieuwe ronde Takeover. Zometeen heb jij het voor het zeggen. 20 minuten lang is de radio van jou. En waar heb je dan zin in op je vrijdagmiddag? Laat maar weten, radiobnt.nl. Draai het zometeen naar Hey The Weeknd, Blinding Lights.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
15: Zometeen de Radio BNT Takeover. En Nick meldde zich al in de BNT WhatsApp voor de nieuwste van de bankzitters.
16: Hoi zo, na Sophie.

0: The Thing I Love op Radio BNT. Met ook Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Nou, gaan we zo hard feesten en doen dat dat echt gaat gebeuren. We gaan er meemaken. Kijken hoe bond jij het maakt met een nieuwe ronde Takeover.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de komende 20 minuten is de radio van jou. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je opzetten op Radio BNT op deze fijne vrijdagmiddag? Wil je nog iets horen samen met je collega's of ben je al onderweg naar huis? En heb je stiekem de telefoon in je hand om even te appen naar Radio BNT?
2: Radio BNT.
0: Nou, doe dan voorzichtig, maar laat me vooral weten wat je graag zou willen horen, als dat veilig en fijn kan. Wat kan ik voor je draaien op je vrijdagmiddag? Daar was Nieke duidelijk in. Hij wilde de nieuwste van Bankzitters en Robert van Hemert. Ja, die heeft Erik vanochtend ook gedraaid. Rapido.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.
3: Zet

Marcus van Lachs. Hij vraagt de Pet Shop Boys aan. Always on my mind. Oh, romantisch hoor. En de bankzitters daarvoor in Robert van Hemert hoorde je ook op Radio BNT. De nieuwste Rapido. Radio BNT. Ah, die werd Rapido voor je gedraaid, Niek. Want hij vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Want zo gaat het. De BNT Takeover hoor je elke werkdag rond 3:10. En dan is de radio ineens 20 minuten lang van jou. Mag jij gewoon laten weten wat jij wil horen op Radio BNT? Ja, Jim is het niet echt, maar Sanne is aan het verhuizen. In ieder geval spullen aan het sjouwen naar de zolder. Nou, veel sterkte Sanne daarmee. Ze vraagt om deze van Dua Lipa in de Radio BNT Takeover. Bij deze training season.

voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

Marco Bassato. Ik leef niet meer van jou op Radio BNT. Daar luister je naar. Midden in de takeover. Dus ook deze werd aangevraagd door Teun. Mag Marco op? Nou, natuurlijk mag dat van mij. Ik leef niet meer van jou op BNT. En Dua Lipa Training Season was dan weer voor Sanne. En zo banen wij onze weg door die fijne verzoekjes die jij doet via radiobnt.nl. Bijna weekend. Groetjes van Bram. En die vraagt om Direct. Hij is groot fan. Vraagt al vaker iets aan van Direct, omdat de band zo goed is. En ik sluit me daarbij aan. Voor jou, deze Won't Fall.

0: Woonval op Radio BNT. Werd aangevraagd door Bram. Dus we hebben bij deze gedraaid voor hem in de takeover van vandaag. Die zit er ook op maandag. Ja, ik weet, dat woord moet ik niet te vaak roepen op vrijdag. Maar maandag is er een nieuwe ronde van de takeover. Rond 3:10 dan. Samber hoor je zo meteen. En een ultieme liefdesblaad. Want als jij weggaat, dan ga ik je opzoeken. En alsjeblieft, kom gewoon bij me terug. Dat verzoek bereid je zo meteen in een nummer uit de '80s. Dat zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar vandaag het weer. Het is vandaag zonnig, hè. Het is ook geleidelijk warm geworden. Lokaal zelfs 24 graden. Morgen overdag vrij zonnig. Enkele wolkenvelden. Het waait slechts zwak. En in de loop van de middag wordt het dan 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Gaiazoo in Kerkrade is een reuze miereneterjong geboren. De diersoort heeft een kwetsbare status doordat hun natuurlijke leefgebied in Midden- en Zuid-Amerika onder druk staat door ontbossing en natuurbranden. Het jong maakt het goed en zit de komende maanden goed gecamoufleerd op de rug van zijn moeder. Met deze geboorte levert de Limburgse dierentuin een actieve bijdrage aan het Europese fokprogramma voor het behoud van de soort. Boeren en inwoners in het oosten van Brabant mogen na maanden weer oppervlaktewater uit beken en sloten halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod opgeheven dankzij recente regenval en maximale wateraanvoer uit de Maas. Ook waterschap De Dommel versoepelde het verbod voor delen ten noorden van Eindhoven. In de rest van Brabant blijft het verbod van kracht omdat de grondwaterstanden door de droge zomer nog altijd te laag zijn. En de politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden als verdachte van de steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Nieswielerweg. Bij het incident raakte gisteravond een 22-jarige man uit Simpelveld gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De verdachte werd kort na het voorval in de buurt ingerekend. De politie onderzoekt de toedracht en de relatie tussen beide betrokkenen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

schat, ik kan niet zonder jou. Ik mis jou zo, alsjeblieft. Kom terug en blijf dan bij me. Paul Young maakte daar een prachtige track over. Come Back and Stay, Summer Holy and C.G. Lewis, Sweets for My Sweet. En zo rollen we langzaam het weekend in. Met voormalige geliefdes, John Mayer, Taylor Swift, Half of My Heart.

Ik kan niet zingen over Heerlen, ik kan niet zingen over Maastricht, ook niet over Venlo, ik kan niet zingen over Den Bosch, niet over Eindhoven, ook niet over Breda, omdat ik er simpelweg al geweest ben. Dat is de regel van Dasha. Zij was namelijk ook nog nooit in Austin geweest. En toch maakte ze daar een plaat over. Net als George Ezra, Budapest, daar is hij ook nog nooit geweest. Gekke mensen toch? Dasha hoorde je Austin op Radio BNT. Wat doet daar daarvoor en Like a Virgin? Zometeen na vieren gaat het gebeuren. Het verstand mag op nul en de frituur op 180. Want dan kunnen de hapjes in het vet zakken. En hoor je zometeen met wellicht wel een biertje of een 0.0. De middagshow, de Vrijmibo-middagshow. Roger meldt zich na 4 uur.

0: Day. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Bokstel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel 1/2 uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel 1 uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Roger Schepers.

0: 1984 was dit een hele dikke vette hit. Een beetje gek nu als de zon schijnt met 24 graden om naar deze plaat te draaien. Maar hij is zo lekker. Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall. Vrienden, goedemiddag. Het is 4:05. De Vrijmibo middagshow. Duncan zei het al. De balletjes liggen al in het vet. En biertap is aangesloten. Dus theoretisch zou het allemaal moeten kunnen eigenlijk op deze vrijdagmiddag. Het is 25 september. Extra druk op de weg in het zuiden van het land. Ruim 300 kilometer file op dit moment. Dus wees een beetje op je hoede daar. En dat heeft dan allemaal te maken met het afsluiten van de Merwedebrug. Helene de Geest bij de ANWB in Den Haag. En dat vind ik weer leuk. Want je hoort het vanmiddag uiteraard ook weer. Er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Nou, ja goed, dan weten we dat in ieder geval. Dus dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Ja, daar worden we eigenlijk al een beetje midden in gegooid, hè. Vrienden, het is vrijdagmiddag, de laatste 2 uur gepresenteerd voordat we lekker het weekend ingaan. Althans, morgenochtend is Dilano er, Dilano van Beek. Tussen 10 en 1 op Radio BNT. Het is de middagshow BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+ en online via radiobnt.nl. En wat ik zoek eigenlijk is 2x een 12 inch. Een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. In een mooie, lekkere, lange uitvoering. Heb je een leuk idee, kom maar door via radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Amerika's nummer 1.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepen.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling op Radio BNT. Het is de vrijdagmiddag, vrienden, de Vrijmibo middagshow. De middagshow van BNT en die hoor je elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. Morgen is het Nationale Burendag. De dag waarop je misschien de mensen bij jou in de straat wel leert kennen die je helemaal niet wist dat die er woonden eigenlijk. Nou goed, dat betekent dat er op diverse plekken in het land weer van alles georganiseerd wordt in straten. Bij ons is dat overigens ook zo. Dat is leuk, de helft van de straat gaat afgezet worden vanaf een uurtje of 11. En ja, dan is het wel leuk dat een aantal buren gewoon toch zeggen van hé, we gaan iets organiseren. Leuk is dat. Ja, ik vind het wel grappig. Dan kom je toch weer wat dichter tot elkaar. En je weet het, het is beter een dichte buur dan een verre vriend. Zoals het spreekwoord zegt. Dus ja, als je morgen die burendag een beetje gaat vieren, laat het even achter via de socials. Instagram of Facebook. Een fotootje van waar jullie lekker aan het genieten zijn. En als je er nu iets over kwijt wil, kan dat ook via radiobnt.nl. Morgen dus Nationale Burendag. Dat je het even weet. Hou daar even rekening mee, vrienden. Ja. Daarvoor, ik zou bijna willen zeggen, die award-winning Ella Langley. Wat een ster is dat, zeg hij. Je hoorde Choose in Texas en heeft alle records verbroken. Althans, het record van Mariah Carey sowieso. Die stond 22 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade met All I Want for Christmas is Yoohoo! Liedje uit 94. En nu staat Ella eigenlijk al 23 weken bovenaan de hitparade daar. Dus dat is dan toch knap. Dat zei dan Mariah Carey, de legendary Mariah Carey, gewoon even van de troon stoot. Dat vind ik dan toch wel weer knap als dat allemaal kan. Nederland gisteren gelijk gespeeld tegen Duitsland, 1-1. En de eerste wedstrijd was dat onder Xavi Hernandez, de nieuwe coach. En hij was eigenlijk wel tevreden. Hij zei dat ze op zich wel goed gespeeld hadden. In de tweede helft had het wel een klein beetje beter gekund. Maar ze hebben over het algemeen toch wel gespeeld zoals hij het graag wilde. Ja, hij is de coach, dus hij kan het weten natuurlijk. En ik zag een interview op tv even na afloop van de wedstrijd. En ja, het is wel een beetje taalbarrière, maar we komen er toch wel uit. We beginnen hem toch wel langzamerhand een klein beetje te snappen. Die Xavi Hernandez, de bondscoach als het gaat om voetbal, vrienden. Ja. Je weet het, als je ondernemer bent en je denkt bij jezelf, goh, het lijkt mij ontzettend leuk om mijn naam een keer te horen op de radio in een reclameblok of zo. Ga eens naar radiobnt.nl, check die website en zie dat je daar voor weinig kunt adverteren. Het is misschien altijd leuk om je zaak een beetje op te pimpen en een beetje bekend te maken ook. Dus dat is leuk. Radiobnt.nl, dat is de website. Het is vrijdag, vrienden. En dat weekend staat voor die o zo lekkere spreekwoordelijke deur. En de komende dagen gaan de temperatuur alleen maar omhoog. Een kleine week verder, dan tikken we als het goed is weer 30 graden aan. Is toch niet normaal dit? Maar ja, het kan wel allemaal, hè? Dus dat is mooi. Een beetje nazomer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. Dat is dan wel weer het verschil. Doe maar. Nou ja.

Nee, dan praten we inderdaad ook niet meer. Lijkt me ook wel het beste eigenlijk. Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. We draaiden Nu Wij Niet Meer Praten een tijdje geleden nog in dit programma. Ja, Brezema, toen zei ik nog dat hij een tv-programma ging doen. En een beetje dezelfde strekking dit, alleen is het Engelstalig, hè, dit. We Don't Talk Anymore was natuurlijk ook een hit voor Cliff Richard in de jaren 70. Hé, jongens, wat een geneurd allemaal. 6:30 de middagshow op BNT. Dat is waar je op dit moment naar luistert. Leuk dat je baan hebt staan. 1 nacht alleen, doe maar. En lekker jaren 80, doe maar. Bestaat al lang niet meer. De band kwam nog een keer terug. Maar het is over. En het neigt ernaar. Volume ja. De band die we kennen van Afscheid en van Hou Me Vast en zo. Die hebben afscheid genomen een tijdje geleden. Dat was ongeveer dezelfde vorm van afscheid. Ook Jule de Fans. En er gaan geruchten, vrienden, dat Volumia bezig is aan een comeback. Ja. Of het lang gaat duren of eenmalig is, weet ik niet. Maar er komt een comeback aan van Volumia. Oh, wat? Had ik niet mogen zeggen. Meen je dat nou? Nou goed, bij deze weet je het dan toch. Er komen leuke, maximaal genieten, lekker lang luisteren platen binnen, kan ik je melden. Grote hits uit de jaren 70, 80 of 90, die willen we horen in een lange uitvoering. Geef maar door wat je graag zou willen horen. Op deze vrijdagmiddag, dus weekend, we doen er 2. Straks 17:30 en zo aanstonds 17:30. Geef ze door via radiobnt.nl, daar krijg je de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat en dan kom je vanzelf bij ons terecht en is die zo dadelijk op de radio. Het is die, oh, zo lekkere vrijdag, vrienden. Ja. En vanavond de laatste aflevering van deze eerste week van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Ik ben het toch wel een beetje aan het volgen. En eigenlijk doet Herman de Scherman van der Sander het best wel leuk, vind ik. Paulien Cornelissen is natuurlijk ook een klein beetje frisser dan die zure Maarten van Rossum. Maarten, als je luistert, vind je toch leuk. Maar toch doet Herman het leuk. Jawel, ik vind het helemaal niet zo verkeerd. Ik vind eigenlijk gewoon helemaal prima wat er allemaal gebeurt. Vanavond kun je het weer zien bij de NPO. Ja, dat zijn wij natuurlijk niet, NPO. En wij zijn Radio BNT. Overal en altijd je favoriete radiostation in de buurt. Wereldwijd via radiobnt.nl en op DAB+ in Limburg en Brabant. Zo, ik ken die.

0: Was het nou Stanley Caton of Candy Staten? Ik gooi het af en toe een klein beetje door elkaar. Young Hearts, The Run 3, hoorde je in 1976. Later was het liedje nog een keer opnieuw uitgebracht. En Candy Staten heeft met The Source ook nog samengewerkt. In de jaren 90 met You've Got The Love. Misschien dat je dat nog weet. Vier, dit is 4:30, de middagshow op BNT. En ik ga zo dadelijk de maximaal genieten. Lekker lang luisteren van Carla draaien. Die binnenkwam via radiobnt.nl. Eerst gaan we naar ons. Helene zo dadelijk in Den Haag. Ze zit bij de ANWB om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Zet de radio een klein beetje harder, want het is druk in het zuiden van het land op de weg. Ruim 300 kilometer file. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frisch. Maar eerst kijken we eventjes naar het weer. Vandaag toch een graadje of 24. Ja, dit is toch wel lekker hoor. Heerlijk. De zon schijnt en vanavond daalt de temperatuur om vannacht uit te komen op zo'n 6 graden. En dan hoor ik je denken, vorst aan de grond. Ik denk dat Willempie langzamerhand weer een beetje het land doorgaat. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. En de komende dagen gaan de temperatuur alleen maar verder omhoog. Eind volgende week wordt zelfs 30 graden verwacht.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In Gajazoo in Kerkrade is een reuze miereneterjong geboren. De diersoort heeft een kwetsbare status doordat hun natuurlijke leefgebied in Midden- en Zuid-Amerika onder druk staat door ontbossing en natuurbranden. Het jong maakt het goed en zit de komende maanden goed gecamoufleerd op de rug van zijn moeder. Met deze geboorte levert de Limburgse dierentuin een actieve bijdrage aan het Europese fokprogramma voor het behoud van de soort. Boeren en inwoners in het oosten van Brabant mogen na maanden weer oppervlaktewater uit beken en sloten halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod opgeheven dankzij recente regenval en maximale wateraanvoer uit de Maas. Ook waterschap De Dommel versoepelde het verbod voor delen ten noorden van Eindhoven. In de rest van Brabant blijft het verbod van kracht omdat de grondwaterstanden door de droge zomer nog altijd te laag zijn. En de politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden als verdachte van de steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Nieswielerweg. Bij het incident raakte gisteravond een 22-jarige man uit Simpelveld gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De verdachte werd kort na het voorval in de buurt ingerekend. De politie onderzoekt de toedracht en de relatie tussen beide betrokkenen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Bokstel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel 1/2 uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel 1 uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Mel en Kim showing out. Get fresh at the weekend.
1: Maximaal van 12 inch.
5: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: dan hoor je ook hoe we hem bedoeld hadden en dat hij altijd beter klinkt.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Precies. Showing Out, Get Fresh at the Weekend. Mel en Kim, hoorde je Mel en Kim Appleby op Radio BNT. Carla wilde hem graag horen. En van vinyl gedraaid ook. Gewoon lekker. De lange uitvoering, de maxi-single. Ze werden bekend in de jaren 80. Dit was de eerste single. Respectable was de opvolger. En toen kwam FLM. Fun, Love and Money. En Mel Appleby, die is een hele tijd geleden al overleden. Kim Appleby heeft nog wat solo muziek gemaakt. Don't Worry was bijvoorbeeld een liedje van haar. En ja, dit was die hele grote, die top 10 scoorde eind jaren 80. Showing Out, Get Fresh at the Weekend, Mel en Kim. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. We draaiden hem vanaf 12 inch. Carla, dankjewel voor het aanvragen. Als je ook zo'n lekkere lange uitvoering wil horen uit de jaren 70, 80 of 90... laat het even weten, laat het achter via radiobnt.nl. Vrienden, er staat op Spotify een lange lijst met lange liedjes. En daar zou je ze doorheen kunnen spitten. En je kunt ze dan ook afluisteren. Je kunt hem ook liken, want de lijst staat op openbaar. En die vind je via radiobnt.nl/maximaal genieten. Dus radiobnt.nl/maximaal genieten.
1: Crush

0: En zo hoorde je Alex Warren en Before You Leave Me op Radio BNT, waar het 10 minuten voor 5 is geworden. Vrienden, het is Wereldapothekersdag vandaag en de internationale dag van de attacks. De attack, dat weten we, dat kan gebeuren. Er is een ziekte, daar moeten we ook bij stilstaan. Dat is best wel heftig als je daar last van hebt. Dus daar moeten we wel even extra aandacht voor vragen. En het een houdt een beetje contact met het andere, Wereldapothekersdag en de internationale dag van de attacks. Ja, dan komt dat nog een beetje dicht bij elkaar. Hoewel weet ik niet of er voor een attack een simpel medicijn is. Maar misschien is het wel leuk om je op te roepen. Wereldapothekersdag. Kunnen we daar iets mee muzikaal gezien? Denk eens even met me mee. Als je een idee hebt, een plaat die hoort bij Wereldapothekersdag, dan hoor ik dat graag van je. Stuur hem naar radiobnt.nl. Dan ga ik hem voor je draaien zo dadelijk. Wereldapothekersdag. Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Madison Bo van de Waterboys. Ik noem maar eens even wat geks. Wat eerst bij mij komt opborrelen. Nou, misschien heb jij andere ideeën of andere suggesties. Dan hoor ik dat graag. RadioBNT.nl in het kader van Wereldapothekersdag. Welke plaats zou je graag willen horen? Dan gaan we hem voor je draaien. Zo simpel is het eigenlijk. Een kind kan de was doen. Het is een vrijdagmiddag feuilleton. Bestaan uit 2 episoden op deze 25e september. Je luistert naar BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En online uiteraard via RadioBNT.nl.
1: Daarvoor moet je bij ons zijn.
0: Lijkt mij de juiste start om even een goede plaat op te zetten uit de jaren 90. Het album heet Stars. Het is een album van Mickey Hartnell en de rest van Simply Red natuurlijk. Er staan een paar dikke vette hits op. Stars zelf staat daarop. Maar dit is de openingstrack van het album en eigenlijk ook de eerste single. Eigenlijk een beetje om die plaat aan te kondigen begin jaren 90 toen die uitkwam. Ja.
1: Look in the stars, vrienden, en alles komt goed.
0: Simply Red op BNT. Something's got me started. Zeg het zelf even, Mick.

Ja, wat moet je dan aanvragen? Ik vind het wel grappig. Er komen toch al heel voorzichtig aan wat leuke liedjes binnen via radiobnt.nl hoor. Simply Red, Something's Got Me Started. En dat stond dan op het album Stars. Vriend, dit is de Vrije Meebo Middagshow. Bier en bitterballen. Het weekend luiden wij langzamerhand een klein beetje in met Nationale Burendag. Morgen op de zaterdag en zo dadelijk na 5 deel 2 van de middagshow, waarin we nog even gaan kijken naar nieuwe muziek die uitgekomen is vandaag. En er is wel wat uitgekomen in het kader van New Music Friday. Dus daar moeten we wel even je een kleine roundup van geven. En een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Welke wil je horen uit de jaren 70, 80 of 90? In een lekkere lange uitvoering. Kom maar door via radiobnt.nl. Het is 5 voor 5. We gaan op naar de commerciële boodschappen. En Helene hoor je zo dadelijk even bijpraten over de actuele verkeersinfo. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 300 kilometer file. Dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Klein stukje nog van Adventure of a Lifetime. Dit is Coldplay. Tot zo.

0: BNT.
1: BNT.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAMP. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAMP. Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor sperziebonen, 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuid-verbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant opzij ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging. Van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: I believe in you. Kylie Minogue opende deel 2 van de middagshow van vandaag. De Vrijmi-middagshow. De Vrijmi-bo-middagshow van 25 september 2026. Vrienden van de radio, goedemiddag en welkom terug. Leuk dat je de radio aan hebt staan. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus online via radiobnt.nl. En het laatste uurtje voordat we gaan beginnen aan het Radio BNT Weekend. Zonder geklets op de radio, alleen maar gewoon de lekkerste muziek. Classics en hits, alles wat jij wil horen. En morgenochtend wordt er wel gekletst. Tussen 10 en 1 is Dilano van Beek er op de radio. En hij doet voortaan de ochtendshow. Ja, de semi-ochtendshow voor de zaterdag tussen 10 en 1 hier op BNT. En morgen ook weer. Vanmorgen was hij overigens de vervanger van de vervanger van Tim van der Weerde. Ja, Tim werd vervangen door Erik Kerkhoff. Die was er vandaag even niet. En daarom was Dilano er. Is toch fijn dat wij zo'n mooi team hebben hier bij de radio. Is toch leuk, hè? Hey, als je ons wilt bereiken voor alles wat je kwijt wil, Wereldapothekersdag. Kun je daar iets mee, muzikaal gezien? Laat me dat even weten. RadioBNT.nl, dan gaan we er straks even eentje voor je draaien. Het is natuurlijk ook nog op muzikaal gebied iets wat er gebeurd is allemaal vandaag. Kom ik zo dadelijk heel even op terug. En een maximaal genietelijke lange luisterplaat voor zo dadelijk. Uit de 70s, 80s of 90s, wat zou je willen horen in een lekkere lange uitvoering. Zo dadelijk om 5:30 is die op de radio. Vraag hem aan via RadioBNT.nl waar je de mogelijkheid krijgt om een appje te sturen. Doe dat en je kunt ons lekker bereiken.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: De zomerhit van het jaar.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepers.

gaan dus wel naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat is een ding wat zeker is. Maar wie gaat er? Dat wordt pas eind dit jaar bekendgemaakt. Ik hou het op Davina Michel. Daar hadden we het eerder deze week al over. Volgens mij is het ook stiekem bij plechtig afgesproken. Leila van Claude draaiden we op BNT. En daarvoor Duncan voorspelde het al. De zomerrit van 2026. Mike Narek van de Bauza. Vrienden, er is wat muzikaals te melden. Rondom 25 september. Op 25 september 1967 brachten de Doors het album These Days uit. En dat is een goede plaat. Op 25 september 1980 overleed Joe Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Die zou je nog kunnen kennen van All Out of Love, Stairway to Heaven. Stel je vraagt hem aan zo dadelijk. Dan zou ik hem naartoe kunnen draaien om 17:30. Want er komen wat muzikale suggesties binnen. Maar goed, 46 jaar geleden vandaag overleed hij dus de drummer en Joe Bonham. Op 25 september 1981 traden de Rolling Stones voor het eerst op. Althans, ze trapten hun Amerikaanse tournee af in Philadelphia. En eenmalig in 1982 op 25 september trad de band Queen op tijdens Saturday Night Live. Wat zijn van die leuke feitjes die eigenlijk toch aardig zijn om even te melden op de radio. En dat is toch leuk? Om even je op de hoogte te houden van wat er muzikaal gezien allemaal gebeurde. Ja, het overlijden van Joe Bonham, ja, 46 jaar geleden. Dat is inderdaad best een tijd. 1980, 25 september. En het is zo'n dag waarop het dan toch weer 24 graden is geworden in Nederland. Tenminste in het zuiden van Nederland. En de komende dagen blijft dat weer zich een klein beetje voortzetten. We gaan eind volgende week, heb ik begrepen, de 30 graden weer aantikken. Is toch niet normaal, vrienden? Gaan we nog echt doorzomeren? Het is langzamerhand herfst.

0: Trooper van ABBA, 1980 op de radio. 2 minuten voor 5:30. Daarvoor On The Floor. Die was van Jennifer Lopez en Pitbull samen. Onlangs weer groot via TikTok trouwens deze. En Pamela hoorde je van Toto 3 achter elkaar hier op Radio BNT in de middagshow. Smakelijk eten als je aan tafel zit, vrienden. U2 bestaat vandaag 50 jaar ook. En daar hadden we natuurlijk ook gewoon even een uitvraging kunnen doen. Maar ja, in het kader van New Music Friday is er een nieuwe single van U2. Dus daar kom ik zo dadelijk tegen het einde van de show heel eventjes op terug. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Normaal draaien we 12 inches uit de jaren 70, 80 of 90. Het vorige uur deden we dat nog met Mel en Kim. Showing out, get fresh at the weekend. En ja, ik moet toch, omdat ik net een muzikaal feitje heb gedeeld met je, even zo dadelijk naar de Maximaal genieten van Paul. Dus blijf even hier. Eerst gaan we naar Den Haag, naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest, een praatje bij over de actuele verkeersinformatie. Druk in het zuiden van het land op de weg. Ruim 300 kilometer file. En zo dadelijk ook het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant van Duncan Fresh. Eerst kijken we eventjes naar het weer. 24 graden vandaag. Lekker, lekker, lekker zonnig. En vanavond daalt de temperatuur. Blijft wel gewoon lekker droog en nog een beetje warm. Maar de temperatuur gaat naar beneden vannacht naar 6 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan zon. Dat is mooi in het kader van Nationale Burendag. En de komende dagen gaan de temperatuur, hoe gek het ook allemaal mogen klinken, weer gewoon in een ras tempo omhoog. Eind volgende week tikken we de 30 graden aan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In Gaiazoo in Kerkrade is een reuze miereneterjong geboren. De diersoort heeft een kwetsbare status doordat hun natuurlijke leefgebied in Midden- en Zuid-Amerika onder druk staat door ontbossing en natuurbranden. Het jong maakt het goed en zit de komende maanden goed gecamoufleerd op de rug van zijn moeder. Met deze geboorte levert de Limburgse dierentuin een actieve bijdrage aan het Europese fokprogramma voor het behoud van de soort. Boeren en inwoners in het oosten van Brabant mogen na maanden weer oppervlaktewater uit beken en sloten halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod opgeheven dankzij recente regenval en maximale wateraanvoer uit de Maas. Ook waterschap De Dommel versoepelde het verbod voor delen ten noorden van Eindhoven. In de rest van Brabant blijft het verbod van kracht omdat de grondwaterstanden door de droge zomer nog altijd te laag zijn. En de politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden als verdachte van de steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Nieswielerweg. Bij het incident raakte gisteravond een 22-jarige man uit Simpelveld gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De verdachte werd kort na het voorval in de buurt ingerekend. De politie onderzoekt de toedracht en de relatie tussen beide betrokkenen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuid-verbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op zij ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En tot

0: Ja, jongens, het is eigenlijk een wereldplaat deze. Alleen hoor je hem hier natuurlijk bijna nooit. Dat is ook wel logisch. Het is een beetje zo'n top 100 alle tijden plaat. Zo'n plaat van 8 minuten. Dat is ook een beetje lastig om altijd zomaar overal te draaien deze. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Paul wilde hem graag horen in het kader van Maximaal Genieten. En natuurlijk om de sterfdag van Joe Bonham, de drummer van Led Zeppelin, te herdenken. 46 jaar geleden, 25 september 1980, overleed hij. 6:10 op Radio BNT. En er is natuurlijk veel meer te melden rondom muziek. Dus kom daar zo dadelijk nog wel even op terug. We hebben ook New Music Friday nog. Dus hoop te doen nog tussen nu en 6:00. Als je de middagshow net aanzet en je hoort dit. En je denkt bij jezelf, goh, leuke zender. Ja, ben ik helemaal met je eens. Is ook wel een leuke zender. Lekkerste zender in de regio, in het zuiden van Nederland. Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB Plus wereldwijd. Of online via radiobnt.nl. En je kunt ons bereiken voor alles wat je kwijt wil. Volg ons via de socials, Instagram, Facebook. En stuur berichtjes naar radiobnt.nl. En dan is het natuurlijk leuk als je even een appje stuurt. Want die mogelijkheid heb je. Daar kun je gewoon... die mogelijkheid heb je. Die mogelijkheid heb je. Ja, nou, gebruik die mogelijkheid dan gewoon.
1: Rogier Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. En Shania Twain.
2: Ah. Let's go.

Het is de middagshow op BNT. Er kwamen leuke suggesties binnen in het kader van Wereldapothekersdag. Onder andere apotheek van Maan kwam inderdaad binnen. Het is leuk om deze een keer aan te vragen. Maar deze kwam een paar keer binnen en daarom draai ik hem eventjes in het kader van het feit dat het Wereldapothekersdag is vandaag. De Madison Song van Stephanie Mills.

0: Een liedje wat je daar vindt bij passen. Nou, dat moest deze dan worden. De Madison Song van Stephanie Mills.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. RadioBNT.nl/podcast volgen. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe editie voorhanden is. En delen met je eigen socials. Er is een nieuwe voorhanden. Morgenochtend wordt die namelijk officieel gereleased. De podcast met Wim Dijkman, archeoloog. Hij is naast zich op zoek naar D'Artagnan. Is daar heel druk mee bezig. Is in de media de afgelopen maanden een hoop over verschenen. Dus nog niet helemaal zeker, 100% zeker of het D'Artagnan is. Maar ja, als het zo is, dan zou dat natuurlijk heel erg mooi zijn. Hij is al op 70 is hij, Wim Dijkman. Mooi gesprek met hem gehad. En vanaf morgen is het overal te beluisteren via al je kanalen. Dat je dat in ieder geval even weet. Nou, dat gezegd hebben we New Music Friday op de valreep van de show. Dan nog even Patient Zero is vandaag uit. De nieuwe single van Taylor Swift. Haar laatste album is in een encore editie uitgebracht. Met een aantal nieuwe tracks daarop. Verder een nieuwe single van The Sugar Babes. Die heet Ghost. Een credit card van Staal van Gerard Joling is uitgekomen. Dicht bij het vuur van Raccoon. Heel mooi liedje overigens ook. Nieuwe single van Sam Veld. En dan 50 jaar de eerste rockband U2. Vandaag op de kop af bestaan ze 50 jaar. Er komt hun nieuwe album aan. Dat komt eraan op 13 november aanstaande. Hun 16e studioalbum gaat heten Carnival Loose. 12 songs staan daarop. En om dat 50-jarig bestaan een klein beetje te vieren, brengen ze vandaag ook nog een nieuwe single uit. En die ga ik je dan even laten horen tot de commerciële boodschappen van 6 uur. Heel goed weekend. Geniet ervan. Delano morgenochtend tussen 10 en 1. En ik spreek je maandagmiddag om 4 uur voor een nieuwe middagshow. Silential, de nieuwe single van U2.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga ik je mis.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaak aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee.
15: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Gaiazoo in Kerkrade is een reuze miereneterjong geboren. De diersoort heeft een kwetsbare status doordat hun natuurlijke leefgebied in Midden- en Zuid-Amerika onder druk staat door ontbossing en natuurbranden. Het jong maakt het goed en zit de komende maanden goed gecamoufleerd op de rug van zijn moeder. Met deze geboorte levert de Limburgse dierentuin een actieve bijdrage aan het Europese fokprogramma voor het behoud van de soort. Boeren en inwoners in het oosten van Brabant mogen na maanden weer oppervlaktewater uit beken en sloten halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod opgeheven dankzij recente regenval en maximale wateraanvoer uit de Maas. Ook waterschap De Dommel versoepelde het verbod voor delen ten noorden van Eindhoven. In de rest van Brabant blijft het verbod van kracht omdat de grondwaterstanden door de droge zomer nog altijd te laag zijn. En de politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden als verdachte van de steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Nieuwsewielerweg. Bij het incident raakte gisteravond een 22-jarige man uit Simpelveld gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De verdachte werd kort na het voorval in de buurt ingerekend. De politie onderzoekt de toedracht en de relatie tussen beide betrokkenen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT. Radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
16: Honda, the power of dreams. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
17: Was gewoon.

0: van een 70.
1: Lidl,
0: je verdient het.
2: Lidl, Lidl Deals. Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat twee van de vijf zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Gaiazoo in Kerkrade is een reuze miereneterjong geboren. De diersoort heeft een kwetsbare status doordat hun natuurlijke leefgebied in Midden- en Zuid-Amerika onder druk staat door ontbossing en natuurbranden. Het jong maakt het goed en zit de komende maanden goed gecamoufleerd op de rug van zijn moeder. Met deze geboorte levert de Limburgse dierentuin een actieve bijdrage aan het Europese fokprogramma voor het behoud van de soort. Boeren en inwoners in het oosten van Brabant mogen na maanden weer oppervlaktewater uit beken en sloten halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod opgeheven dankzij recente regenval en maximale wateraanvoer uit de Maas. Ook waterschap De Dommel versoepelde het verbod voor delen ten noorden van Eindhoven. In de rest van Brabant blijft het verbod van kracht omdat de grondwaterstanden door de droge zomer nog altijd te laag zijn. En de politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden als verdachte van de steekpartij bij het asielzoekerscentrum aan de Nieswielerweg. Bij het incident raakte gisteravond een 22-jarige man uit Simpelveld gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De verdachte werd kort na het voorval in de buurt ingerekend. De politie onderzoekt de toedracht en de relatie tussen beide betrokkenen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: BNT. BNT.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Draken temmen in het Verre Oosten.
3: Of nee, juichen voor Oranje.
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
16: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: De avond van Radio BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb-zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
11: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.